0: Mino om voor die ziet. Wat op? Hangt dan een goed loop bij elkaar. Het is te weten. Dit te weten. Kissena. Het is boven naar een keer. Een paar. Oretet. Was koop. La manzo. Een paar minuten waar ik hier gelden loop hebben hebben. Kiet hadden hebben hebben. Kitsen boven.
1: Is that shit for